0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39 39 39.
6: 104.9 FM.

Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: Roodbes, Blauwebes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kila Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: langs een gegeerde fietsroute.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: bestellen? Taxi Kust te bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55.

0: info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Een bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
3: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerken.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Viniest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oosttuinkerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
2: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Reclame op jou. Jouw Stadsradio, bel nu 04 95 38 39 39. www.radioommeland.be.

0: Meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Tyson Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
7: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle, dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5 uur.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: Blauwe Bes. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens,
2: Kila Corner.
0: En

0: zijde bloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

Radio Ommeland. Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging. Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was 3e in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minieme kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

Dag schat, komt deze brief als een verrassing? Ik kan het me wel voorstellen. Volgens mij zit je nu aan een kopje koffie terwijl je je nog eens lekker uitrekt. Maar ik schrijf deze brief om je te laten weten dat ik binnenkort weer thuis kom. Dat klinkt ook voor mij wat raar en onwennig, dat weet ik. Daarom vraag ik me af of je onderhand wat anders over me bent gaan denken. Maar luister eens, nu ik jouw kant weer opkom, moet je me maar geloven dat ik alles weer op een rijtje heb. Tenminste, in mijn hoofd is alles weer in orde. Alleen moet ik nu dat gebroken hart weer aan elkaar zien te lijmen. Ondertussen ben ik wel zenuwachtig. Dat is misschien wel logisch, want ik weet niet hoe je nu over me denkt. Ik voel me soms net een zwerfhondje in de sneeuw dat voor de deur zit te wachten tot hij weer naar binnen mag. Als we elkaar straks weer zien, zal het weer zijn zoals die eerste keer. We zijn weer vreemden voor elkaar, die misschien wel uit elkaar zijn gegroeid. En net als de eerste keer zal ik daar weer met knikkende knieën staan bij je terwijl ik aanklop. Maar dan is er geen weg meer terug. Dus, wat ik eigenlijk zou willen weten, hoe kijk je nu eigenlijk tegen me aan? Zie je me als een boeman, omdat ik je lelijk heb laten zitten? Of zul je me met open armen ontvangen als ik weer bij je aanklop? Ik kan haast niet wachten. We gaan luisteren naar Alice Cooper. How you gonna see me now?

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Kinderboerderij en taverne Touwhuis aan de Stenen Brug in Exaarde sluit op 1 november de deuren. Dat laten de uitbaters zelf weten. Volgens hen komt daarmee ook een einde aan een juridische procedureslag rond de omgevingsvergunning. Intussen is een actie gestart om de zaak te redden. Na een juridische strijd van 10 jaar zijn we genoodzaakt te sluiten, schrijven de uitbaters in hun afscheidsboodschap op sociale media. De zaak blijft nog open tot 1 november. Bezoekers met een cadeaubon krijgen tot dan de kans om die nog te gebruiken. Het team bedankt meteen ook alle klanten en medewerkers voor het jarenlange vertrouwen.
0: Radio Ommeland.
2: Hi there, it's Gloria Gaynor.
3: Hello, I'm Phil Collins.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

0: not walking.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. Veer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.

0: info@stadsradiovlaanderen.be. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen.
5: Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen bestaat 50 jaar. Wat als vogelasiel begon in een klein tuinhuisje, is uitgegroeid tot een van de grootste wildlife opvangcentra in Europa. En er zijn nog geen plannen om te stoppen. Integendeel. Oprichter van het Natuurhulpcentrum, Sil Jansen, herinnert zich de start in 1976 nog heel goed. Hij begon met het opvangen van één vogel in de tuin van zijn ouderlijk huis. De politie van de regio Turnhout is op zoek naar de 14-jarige Bjorn Karbaat uit Turnhout. Hij verliet op donderdag 23 juli rond 11 uur zijn woonplaats en is sindsdien niet meer thuisgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat Bjorn die dag de bus nam van Lommel naar Bergeijk in Nederland. In de buurt van Riethoven en Veldhoven gebruikte hij nog een deelfiets. De Kolderuitgroep sluit 2 van de 3 onbemande OK-directwinkels in Gent. In Etterbeek zal dan weer een nieuw filiaal openen. De onbemande winkels die 24/7 open zijn, hebben vooral succes als ze naast een bemande OK-winkel liggen. Zo kan het personeel de onbemande winkel makkelijk aanvullen en ter plaatse gaan bij eventuele technische problemen.
6: In Elixem bij Landen hebben acteurs de veldslag uit 1693 tussen Frankrijk enerzijds en de Verenigde Nederlanden, Engeland en Schotland anderzijds weer tot leven gebracht. Het opzet van het historische evenement was om te tonen hoe de streek zich na de slag van Neerwinde weer opbouwde.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag blijft het zonnig met in de namiddag eventueel enkele stapelwolken en nog warmer met maximaal tot zo'n 32 graden in de Ardennen aan de kust en tot 34 en zelfs 35 graden in het binnenland.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Voor
9: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit, service.
9: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
10: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
11: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
13: Het is nu 7 uur.
12: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: Op sociale media circuleren opnieuw weerzinwekkende beelden van een vechtpartij tijdens de recentste Gentse feesten. Een groep jongeren achtervolgt het slachtoffer, een vrouw, tot aan het gerechtsgebouw, werkt haar tegen de grond en begint dan naar haar hoofd te trappen. Een van de mannen filmt het geweld. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en hoe de aanval is afgelopen. De politie bevestigt dat ze de beelden onderzoekt. Tijdens de feesten doken op sociale media wel meer gelijkaardige vechtclips op. Een twintiger van Kosovaarse origine moet 6 jaar naar de cel voor een brutale home invasion bij een bejaard koppel vorige zomer in Schoten bij Antwerpen. De man is de enige van een groep van 4 overvallers die de politie kon identificeren. Ze gingen bijzonder gewelddadig te werk en verdwenen met €6.000 cashgeld, juwelen en 2 horloges. De man bleef tot op het proces alles staalhard ontkennen, al werden zijn vingerafdrukken op diverse plaatsen in de woning gevonden. De veroordeelde moet ook meer dan €3.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Als FIFA-baas Gianni Infantino de competities van de FIFA en de volgende wereldbeker voetbal daadwerkelijk verkoopt aan privé-investeerders, zullen Europese clubs en landen niet meer deelnemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft unaniem besloten tot een Europese boycott als Infantino zijn zin doordrijft. Dat zou al kunnen blijken op het WK voor vrouwen volgend jaar. Ook de Belgische voetbalbond steunt de boycott. En Wout van Aert was voor de 2e dag op rij de beste in de wielronde van Denemarken. In een sensationele massaspurt was eerste Australier Plowright tot winnaar uitgeroepen. Maar na grondige analyse van de fotofinish bleek van Aert toch als eerste over de streep te zijn gebold. Toon Aerts was derde in de sprint. Van Aert verstevigt uiteraard ook zijn leiderspositie in de stand. Af en toe wat wolken tijdens de nacht bij zeer zachte minima tot 19 graden. Daarna een warme vrijdag met wel iets meer stapelwolkjes en een minime kans op een bui. Maxima van 23 aan zee tot 25 in het zuidoosten en 30 in de Kempen. Het weekend oogt warm en zonnig.
12: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
12: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen Oostkamp. Geniet mee van de tofste muziekmix in de regio.
1: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Het woonproject Arlies in de Kasteelstraat in Kortrijk bereikt zijn hoogste punt. In plaats van de traditionele meiboom die in zo'n geval op de nok wordt geplaatst, ging deze keer een vintage rode leeuwfiets de lucht in.

Dus jij bent nieuw hier, dat dacht ik al, want ik had je nog niet eerder gezien. Dan kan ik me voorstellen dat je wel zin hebt in een verzetje. Even wat nieuwe mensen leren kennen. Nu, daar heb ik een goed middeltje voor dat bij jou prima zal aanslaan. Geloof me maar, want je wilt er wel even uit. Weg uit die somberheid, maar een beetje kleur op je gezicht, dat heb je nodig. Of wil je meteen midden de schijnwerper staan? Dat kan ook. Ga maar met me mee. Let maar eens op, als je met me meegaat, laat ik je weer helemaal stralen. Ik neem je aan de hand de hele nacht door. We gaan van de ene plek vol glitter en glamour naar de andere. Daar is het licht nog feller, de mensen nog mooier en de gastvrijheid nog groter. Ik neem je mee door de hele stad, alsof je een koningin bent. Weg uit de steegjes en de straatjes, maar naar de plekken in deze stad waar het allemaal gebeurt, gewoon voor een verzetje. En als dan aan het einde van de nacht de duisternis weer op je wacht en jij de straat weer op moet, dan kun je er in ieder geval weer even tegen. Van de schijnwerpers naar de neonstraatverlichting is een klein stapje. De koude straten leiden je naar huis toe, waar je tegen de ochtend aankomt, leeg en uitgeput. Maar je weet dat je vanavond weer van voren af aan kunt beginnen. Opnieuw de somberheid en de grauwheid verdrijven door wat vrolijkheid. Dus kom, ga met me mee als we samen gaan dansen in de stad. Gewoon om een beetje lol te hebben vanavond. Dancing in the City, gebracht door Marshall en Hayne.

0: Dit is Radio Ommeland, 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. Heb jij een fijne organisatie en je denkt van daar wil ik de radio wel eens op laten langskomen? Dan kan dat. Neem contact met ons op info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: Wat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show? Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
3: Je zonnepanelen weken overdag wel energie.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Voor prijs, kwaliteit en service.
5: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
1: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
1: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
9: Het pand in Schaarbeek, waar afgelopen zondag een zware brand woedde en twee mensen het leven lieten, was niet bekend bij de gewestelijke huisvestingsinspectie. Dat bevestigt Brussel Huisvesting. Hun inspecteurs konden ontoereikende huurwoningen beboeten, maar nog nooit werd een dossier overgemaakt aan het parket van Brussel. De inspectie mag geen informatie over misbruik of abnormale winst opvragen. De omgeving van het Centrum voor Hedendaagse Kunst Wiels in Vorst krijgt er de komende jaren een nieuw gewestelijk park bij. Dat maakt staatssecretaris voor Leefmilieu en Stadsvernieuwing Ans Persoons van Vooruit Brussels dinsdag nog bekend.

0: Brusselse regering beschermt de site van het Wiels moeras als natuurgebied, waardoor er in de toekomst niet meer gebouwd kan worden.
1: De Rammstein Tribute Band Stalzeit heeft zijn optreden op de Vonnefeesten geannuleerd door het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurde in samenspraak met de organisatie. Een uitgeklede versie van de show zonder al die effecten zou onvermijdelijk tot teleurstelling leiden bij veel fans, klinkt het.
0: In de nacht van maandag op dinsdag raakte iemand gewond bij een schietpartij op de Nijverheidskaai in Sint-Jans-Molenbeek. Enkele uren later gooide iemand op diezelfde straat een molotov-cocktail naar de gevel van een woning. Dat bevestigde de lokale politie van zone Brussel-West.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag blijft het zonnig met in de namiddag eventueel enkele stapelwolken en nog warmer met maxima tot zo'n 32 graden in de Ardennen aan de kust en tot 34 en zelfs 35 graden in het binnenland.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de vijfde classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Na 20 jaar is het zover. Club Brugge kan beginnen aan de bouw van een nieuw stadion. Van een aangepaste app en prefabricage tot een unieke dakstructuur die nieuwsgierige blikken vanuit Europa zal lokken. En kijk in de plannen van Blauw-Zwart en de gevolgen van Cercle Brugge kan je momenteel doen.
0: Voel dit.

0: 104.9, dit is Radio Ommeland, waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk. En dan kunnen ze bij de stad Brugge jou misschien wel gebruiken. Loop even langs op de website van de stad, brugge.be. En klik op vacatures. Er zijn daar altijd zeer leuke jobs die misschien wel voor jou zijn. Brugge.be is the place to be.
1: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Goedemorgen, Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Segal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
9: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Spaanse premier Sanchez en zijn minister van Binnenlandse Zaken reizen straks naar de exclave Ceuta, vlakbij de grens met Marokko. In het gebied is de noodtoestand van kracht. De voorbije dagen zijn meer dan 1500 migranten vanuit Marokko Ceuta binnengedrongen en de toestroom houdt nog aan. Een tiental migranten heeft de tocht niet overleefd. Het Spaanse leger krijgt nu de opdracht de grens mee te helpen bewaken. Spanje wil die grens met Marokko tijdelijk sluiten. In Ticino in Zwitserland is een Belgische vrouw omgekomen tijdens een avontuurlijke tocht. De vrouw van 52 nam in groep deel aan canyoning, een sport waarbij deelnemers een natuurlijke waterloop volgen en daarbij obstakels als rotsen en watervallen proberen te overwinnen. De vrouw viel 10 meter naar beneden. Ze is nog gereanimeerd en weggevoerd met een helikopter, maar stierf later in het ziekenhuis. Anderlecht en A-Gent hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van Europa League en Conference League. Anderlecht schakelde het Zweedse Hammarby uit met een 3-1-zege thuis. Gent stond net als in zijn heenmatch na 120 minuten nog altijd op 0-0 tegen Tsjerkassy uit Oekraïne, maar haalde het in de strafschoppen. Zowel Gent als Anderlecht moeten nog twee hordes nemen voor ze de eigenlijke eindrondes bereiken. Gent treft volgende week IFK Göteborg en Anderlecht moet voorbij PAOK Saloniki. En Jasper Philipsen heeft het derde natour criterium in Herentals gewonnen. Hij speurte sneller dan Tim Herlier, Jasper Stuyven en nationaal kampioen Rune Hergots. De eerste twee criteriums waren eerder deze week gewonnen door Remco Evenepoel. Die kwam in de Kempen niet aan de start. Vrij veel wolken vandaag, maar wel warm. Het is 23 graden aan zee, maar in het zuiden en centrum gaat het kweekweer richting 30 graden. Het weekend wordt erg zonnig. Morgen 27 graden, zondag 29 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Ik weet ook niet hoe het nu zo is gekomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd, waarbij er iets is losgekomen bij me van binnen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij de herinnering aan hoe het vroeger was. Ik verloor langzaam de controle over mezelf. En voor ik het wist, was dat verlangen naar vroeger met me aan de haal gegaan. Ik kon er niets aan doen. Als je maar weet dat ik je geen pijn heb willen doen. Echt niet. Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Ik weet niet wat het is geweest. Misschien mijn onzekerheid. Waar ik nu eenmaal aan leid. Misschien was ik wel onzeker over ons. Misschien was ik wel bang dat je niet meer van me hield. Alleen de gedachten al bezorgen me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik op zoek ging naar dingen die je voor mij verborg. Ik probeerde iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets, want jij had niets voor mij te verbergen. Ik was juist degene die iets op te biechten had. En dat heb ik nu gedaan. Ik heb je geen pijn willen doen, geloof me. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is dat ik nu eenmaal jaloers ben aangelegd. Jaloers dat jij iets met iemand anders zou hebben. Waardoor ik mezelf ook weer heb laten gaan. Ik ben nu eenmaal erg jaloers aangelegd. Jealous Guy, gebracht door Roxy Music.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Ingrid Janssen kon de gouden ring van haar net een jaar geleden overleden mama maar niet uit het hoofd zetten. Bij een stoeipartijtje in het water van recreatieelement De Ster was het juweel van haar vinger gegleden. Uiteindelijk belandde ze via Google bij een Nederlands duikteam. Normaal steken we de grens niet over, maar voor Ingrid maakten we een uitzondering. De duikers vonden ook de gouden ring van Ingrid's overleden mama terug, alsof het geluk van hierboven er voor iets tussen zat.

Tonic Classics hebben we hier bij ons klaar zitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen. Hey.

0: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt. Omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen.

0: Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Zangeres Camille trekt opnieuw de aandacht met een tweede editie van haar circusshow in Oostende. De show combineert muziek, dans en circuselementen. Daarnaast kunnen bezoekers ook genieten van verschillende attracties op het terrein.
5: De burgemeester van Rijkenvorsel, Doreen Kuilaerts van de N-VA, is woedend op de onbekenden die vuur hebben gemaakt in het gemeentebos. Ze noemt het dom en onverantwoord gedrag, zeker gezien de aanhoudende droogte. De gemeente zal nu meer politiecontroles uitvoeren in het bos en juridische stappen zetten tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Ik zou de daders willen vragen om hun verstand te gebruiken, als ze dat al hebben, klinkt het.
4: Wegens de temperaturen boven de 30 graden heeft de stad Deinze maatregelen getroffen voor de seniorennamiddag tijdens Deinze feesten. In de Brielpoort werden grote festivalventilatoren opgesteld en is er gratis water voorzien.
5: Zwembad Terkommen in Hoesselt moest gisteren onmiddellijk dicht nadat een technisch rapport ernstige stabiliteitsproblemen aan het licht bracht. Vergevorderde betonrot heeft de bewapening van het beton volledig weggevreten. Bezoekers en personeel wijken vanaf september uit naar de Kimpel in Bilzen. Op een eventuele heropening zou het minstens 2 jaar wachten zijn.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag blijft het zonnig met in de namiddag eventueel enkele stapelwolken en nog warmer met maxima tot zo'n 32 graden in de Ardennen aan de kust en tot 34 en zelfs 35 graden in het binnenland.
3: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
3: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liber haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liber uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een

0: Duinkerke.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
7: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens
6: Meubel. In Oedelem, bij Brugge.
8: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè.
8: Ja, ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
11: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
12: Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
11: Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
13: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
14: Het is nu 9 uur.
13: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
15: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
13: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een twintiger uit de provincie Antwerpen is zwaar gewond geraakt nadat hij van een rotswand in het water van de voormalige steengroeven van Scouflenie in Écorzigne, Henegouwen, was gesprongen. De burgemeester van de Waalse gemeente benadrukt dat het verboden is om het terrein te betreden. Laat staan om er te zwemmen.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbrand te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA-BE.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration. Het nieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Show.

0: assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 34 47 69. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
0: Wie na een consultatie, onderzoek, opname of bezoek aan de spoedgevallendienst van het AZ Rivierenland nog krukken, een brace of ander zorgmateriaal nodig heeft, kan daarvoor voortaan terecht in het ziekenhuis zelf. Aan het onthaal in de inkomhal staat een zorgautomaat met een ruim aanbod aan producten die nodig zijn tijdens een herstelperiode. Zo zijn mensen meteen geholpen, aldus logistiek manager David Leon.
5: Reisagente Arlet Veltjen uit Oostende heeft haar woning in Agia Galini op Kreta moeten verlaten door de natuurbranden die op het eiland woeden. Ook alle andere inwoners en toeristen in het kustdorp zijn geëvacueerd. De luchtvaartdienst van de overheid heeft alle ballonpiloten en exploitanten een brief gestuurd met een herinnering aan de wettelijke minimale vlieghoogtes boven openbare bijeenkomsten. Aanleiding zijn verschillende recente incidenten. De organisatie achter de AVS-ballonmeeting in Deinze steunt de oproep volmondig.
0: Na verschillende schietpartijen in Sint-Jans-Molenbeek zet de gemeente extra politie in. Er komt ook een samenscholingsverbod in de zwaarst getroffen zones en gemeenschapswachten en straathoekwerkers worden intensiever ingezet.
5: Karel Sabbe heeft een maag- en darminfectie opgelopen tijdens het lopen van de Hexatrek. De wandelroute van 3034 kilometer loopt door verschillende berggebieden, grotendeels in Frankrijk. De infectie verplicht Sabbe om rust te nemen, maar zijn entourage bevestigt dat hij nog gemotiveerd is om door te gaan.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag blijft het zonnig met in de namiddag eventueel enkele stapelwolken en nog warmer met maxima tot zo'n 32 graden in de Ardennen aan de kust en tot 34 en zelfs 35 graden in het binnenland.
4: Radio Ommeland.

Het is 1975. De Engelse zanger Steve zit met de handen in elkaar. Net voordat hij zou beginnen aan de opname van een nieuwe plaat, heeft zijn hele band ontslag genomen. Je bekijkt het maar met je nieuwe plaat, hadden ze tegen hem gezegd. We houden ermee op. Jij trekt veel te veel aandacht naar je toe. Jaloerse bandleden dus, en daarom zijn ze opgestapt. Maar ja, wat moet Steve nu? Hij weet dat hij al snel een nieuwe band bij elkaar moet zoeken. Wel onder dezelfde naam, maar met nieuwe mensen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat nog moeilijker is, om nieuwe liedjes te maken. Want de nummers die hij al had, kunnen zo de prullenbak in. Steve is nog boos als hij achter zijn piano gaat zitten om wat nieuwe ideeën op te doen. Hij mompelt wat voor zich uit en af en toe vloekt hij ook nog op zijn oude bandmaatjes. Nu, ik zal jullie eens wat laten zien, denkt hij bij zichzelf. Ik zal ervoor zorgen dat die nieuwe band zo ongelooflijk goed gaat worden dat jullie het nakijken hebben. Kom dan nog maar weer eens langs, dan kan ik jullie eens recht in het gezicht uitlachen. Terwijl hij dat in zichzelf zegt, krijgt hij een idee. Waarom die boosheid niet omzetten in een liedje? Snel zet Steve de woorden op papier en bedenkt er een melodie bij. Het wordt een boos liedje, maar Steve zingt het vriendelijk. Mijn ex-bandleden weten wel dat ik over hen zal zingen, denkt hij bij zichzelf. Als het nummer af is, krijgt Steve de ultieme wraak. Het wordt namelijk een dikke nummer 1 hit. Dankzij Make Me Smile, Come Up en See Me heeft Steve Harley van Cockney Rebel nog altijd alle reden om zijn collega's recht in het gezicht uit te lachen. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Politiezone Vima, dus Vilvoorde-Machelen, heeft een fietsendief bij de Lurve gevat aan het station van Vilvoorde. De verdachte beschadigde eerst een zadel van een andere fiets. Uit de camerabeelden bleek dat de kerel ook al een andere fiets bij zich had.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
3: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Voor
9: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
9: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
10: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
13: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Borstkanker, die diagnose kreeg Isabel A. einde deze maand te horen. Agenda's worden losgemaakt, haar deelname aan zomerrit wordt geschrapt. Rust en herstel krijgen prioriteit. Voor de zangeres is het opnieuw een tegenslag na de hobbels die ze al heeft overwonnen.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Om de Spanjaard Duin in het West-Vlaamse Bredene werden dit jaar al 46 processen verbaal opgesteld voor seksuele overtredingen. Een beschermde natuurgebied dat vlak naast het naaktstrand ligt, trekt al jaren bezoekers aan die er de grenzen van de wet opzoeken. Omdat het probleem al jaren blijft aanslepen, wil de gemeente nu strengere maatregelen nemen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een omheining komt die het natuurgebied volledig afsluit, zegt de burgemeester Kelly Spillier, die al met het probleem werd geconfronteerd toen ze zelf nog als redder werkte.

Ik kan je gezicht nog niet meteen herkennen, maar ik kan nauwelijks meer wachten om je te zien en te voelen. Het wordt steeds moeilijker om het te beheersen en door de hitte en de drukte om me heen krijg ik het alleen maar warmer en benauwder. Mijn hartslag neemt toe en ik sla tilt. Ik denk niet dat ik nog te stoppen ben. Als dit nog langer duurt, dan zal ik hulp moeten zoeken. Op deze manier wordt het allemaal veel te zwaar voor me. Ik weet ook wel dat ik je niet voor mezelf kan houden, maar toch zul je er altijd voor me zijn. Je luistert immers naar me op momenten dat ik dat wil en je geeft onvoorwaardelijk om me. Maar kun je me ook beloven dat je voor altijd bij me blijft? Je gaat toch niet weer weg? En je hoeft je geen zorgen te maken dat ik je ooit pijn zal doen, al kost me dat best moeite. De grond wordt me nu langzaam maar zeker te heet onder mijn voeten. Ik kan me nauwelijks nog inhouden. Mijn ogen branden en mijn lichaam begint te trillen. Zeg alsjeblieft niet dat ik nu moet stoppen, maar verlos me uit mijn lijden. Dan zal ik jou ook geen pijn doen. Ondanks dat het ook niet mee zal vallen. Ik weet dat je er altijd voor me zal zijn. Ook al voelt het alsof je me plaagt en me zelfs een beetje vernedert met je gedrag. Ik kan niet meer zonder je. Ik sla tilt en ben ondertussen niet meer tegen te houden. Zeg dus alsjeblieft niet dat je bij me weggaat, want dat maakt alles alleen nog maar ingewikkelder. Je bent namelijk als een moeder voor me. Mama, Genesis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herkderstad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete bouwplannen.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers

0: pizza's of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Voor
6: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
6: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Zottegem heeft een brief gestuurd naar alle supermarkten in de stad met een oproep om winkelkarren voor rolstoelgebruikers te voorzien. De meeste supermarkten in Zottegem hebben nog geen aangepaste winkelkarren, wat het voor rolstoelgebruikers moeilijk maakt om boodschappen te doen.
7: De stad Bilzen-Hosselt investeert €75.000 in 3 mobiele industriële airco's voor seniorencampus Demerhof. Dat schrijft het Belang van Limburg en burgemeester Bruno Stegen van Team Burgemeester bevestigt het. De toestellen worden meteen gehuurd om bewoners beter te beschermen tegen de extreme hitte, maar de stad wil ze nu aankopen omdat dat op lange termijn goedkoper is. Op het terras van het Stadscafé in Genk is een exotische baardagame op een vrouw terechtgekomen. Het dier was door de luifel boven het terras gezakt. De vrouw was uiteraard geschrokken, maar nu kunnen we er allemaal goed mee lachen, vertelt Dorien Bijnens van het Stadscafé. De hagedis is intussen weer veilig en wel bij de eigenaar.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Nachtlawaai, afval, hoopjes, overgeefsel en wildplassen. Buurtbewoners krijgen nogal wat te verduren tijdens de Gentse feesten. Om meer respect te vragen installeerde Marga Peters een opvallend kunstwerk aan haar gevel vlakbij de Vlassenmarkt. Een zak vol fritten, een zak vol blikjes, karapils, witte wijn, alles ligt overal. Aan de gevel van Marga in Nieuwpoort, een straat die uitkomt op de Vlasmarkt, hangt een opvallend kunstwerk. Het is bedoeld als aanklacht om respect te vragen van de feestvierders. Elke dag verzamel ik alles wat er voor mijn huis achtergelaten wordt. De geur, het lawaai en de overlast van agressieve dronken mensen moet je er dan toch nog bij denken. Mensen denken dat ze alles mogen onder het mom van de feesten. Je kunt je niet voorstellen wat je hier allemaal ziet. De 71-jarige Gentse woont al 46 jaar in dezelfde straat en hetzelfde huis en heeft tegenwoordig ook een uitgebreide voorbereiding op de Gentse feesten. De deurbel staat uit, anders wordt er de hele nacht op geduwd.
2: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen,

0: afspraak. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
6: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
7: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
8: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: rode bes, blauwe bes.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er lijkt een akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zouden Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen zich volledig ontwapenen. Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit het Palestijns gebied. Dat is toch wat de Amerikaanse president Trump aankondigt en Hamas bevestigt dat. Maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het zou het plan volgens insiders zelfs niet goed genoeg vinden. Het is dus onduidelijk of er ook echt een akkoord is. Na een paar dagen relatieve rust laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen Amerikaanse militaire doelen aangevallen in Kuwait, onder meer een luchtmachtbasis. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op een eiland in de straat van Hormuz. Daarbij zouden 3 doden gevallen zijn. De VS en Iran zijn nochtans opnieuw aan het onderhandelen. Het dodental aan de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika loopt verder op. Nu al 18 mensen zijn omgekomen nadat ze naar het gebied wilden zwemmen. Het Spaanse leger zal de Guardia Civil ondersteunen en premier Sanchez gaat vandaag naar daar. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko. Die grens is afgesloten. Vluchtelingen proberen al zwemmend het Spaans gebied te bereiken. Bij ons beleeft de kust zijn beste zomer in jaren. Juli was een topmaand, zegt het West-Vlaams toerismebedrijf Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagtoeristen. De beste cijfers sinds de coronaperiode. Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn plannen door om aandelen in het wereldkampioenschap voetbal aan privé-investeerders te verkopen, ondanks wereldwijd protest. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het plan zelfs boycotten en er volgen mogelijk nog landen. Volgens FIFA gaat er onjuiste informatie rond en gaan ze alle leden het plan nog eens toelichten. Tussen het grijs door af en toe zon, maar heel plaatselijk is ook een buitje mogelijk, bij 29 graden. Vanaf morgen weer zomers tot 30 graden met veel zon.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De modelbouwgroep 84 uit Tienen bouwde een groot schaalmodel van de Britse bommenwerper Lanchester NN775. Die crashte in Bunsbeek aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Via Van Tongelen en modelbouwgroep 84 overhandigde het schaalmodel aan de burgemeester Peter Reekmans. We gaan dit exposeren op het gemeentehuis, zodat de inwoners een duidelijk beeld krijgen van hoe de Lancaster eruit zag, zegt de burgemeester.

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Oekraïne stuurt 70 brandweerlieden en 10 interventievoertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van de uitzonderlijke bosbranden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na overleg met zijn Oekraïnse ambtsgenoot.

Het is een mooie ochtend. Zo'n ochtend zoals je die in oude films van Humphrey Bogart zag. Zonnig, nog net niet warm genoeg. Je loopt rond in een land waar de tijd heeft stilgestaan. Je bekijkt de wereld van onder je zonnehoed. Als een ouderwetse detective uit een zwart-wit film die een moord onderzoekt, neem je alles wat je ziet in je op. Dan zie je haar plotseling tevoorschijn komen. Ze wandelt in een lichte zomerjurk en kijkt jou alleen maar aan. Als je haar wilt aanspreken, kapt ze meteen af. Vraag maar niet, zegt ze. Als je soms wil weten waar ik vandaan kom, hou het er maar op dat ik van een plek hier ver vandaan kom. Je neemt niet eens de moeite om nog meer vragen te stellen, omdat je weet dat ze die toch niet beantwoordt. Het enige dat je wil is dat je samen met haar deze nu al broeierige dag gaat doorbrengen. Als je even later stevig gearmd verder loopt, moet je je staande zien te houden naast zo'n vrouw als zij. Je weet haast niet meer waar je bent. Even later nemen ze mee naar een drukke markt, waar ze bij een mooi betegelde muur een deur vindt. Ze zegt niets, maar laat jou naar binnen gaan. Weg van de drukte, weg van het hete zonlicht. In de duisternis achter de deur kijkt ze je koeltjes aan, maar haar ogen zijn zo warm als de maan in de zee verschijnt. Je ruikt haar parfum, waardoor je hoofd op hol slaat. Je wil weten welke verrassingen ze voor je in petto heeft, daar achter die mysterieuze deur. Als de morgen weer is aangebroken en jij nog steeds bij haar bent, is de rest van je reisgezelschap al vertrokken. Je bent te laat om nog een plekje in de bus te bemachtigen, zodat je achter moet blijven. Maar met het ritme van de afgelopen nacht nog in je hoofd, denk je er ook helemaal niet aan om weg te gaan. Want het enige dat je wilt is bij haar blijven. Bij die mysterieuze, coole vrouw. De vrouw die jou met haar klauwen in haar macht heeft. Als een kat heeft ze haar prooi besprongen. Zolang je bij haar bent, is het voor jou het jaar van de kat. The Year of the Cat, Al Stewart.

0: radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de vooravond van de Vlaamse feestdag heeft de zanger Johan Verminne het Gulden Spoor voor culturele uitstraling in ontvangst genomen in het Brugse stadhuis. Johan Verminne ontving de prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de beweging Vlaanderen-Europa in het kader van de 11 juli-viering in het Brugse stadhuis. Hij kreeg de trofee uit handen van de voorzitter van de 11 juli-comité Paul van Andriessen, burgemeester Dirk de Vouw en Anne de Moor, voorzitter van beweging Vlaanderen-Europa.

0: Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
6: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
5: Ah zo, Eureka Shoe.
6: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
7: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
9: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
9: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo.

0: Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
0: Het tijdelijke inrichtingsverkeer aan de brug van Balgerhoeke op de grens van Ekelo en Adegem wordt te vaak genegeerd. Omdat de grote brug van de N9 tussen Ekelo en Maldegem wordt afgebroken, moet het verkeer tot het einde van het jaar omrijden. De kleine brug van Balgerhoeke kan alleen gebruikt worden door verkeer vanuit Adegem in de richting van Ekelo. Omgekeerd mogen enkel bussen door, maar gewoon autoverkeer dus niet. Dagelijks worden er processen verbaal uitgeschreven.
2: Het vogelopvangcentrum met VOC Nederland vangt momenteel meer dan 100 zieke egels op. De aanhoudende droogte treft de dieren hard. Ze vinden moeilijk water en voedsel en het versnipperende Vlaamse landschap maakt het er niet makkelijker op. Aldus hoofd dierenverzorgster Sien van Hoofd.
3: De wellicht bekendste kat van Leuven is niet meer. Monty van koffiebar Mondcafé aan het Alfons Metplein is gestorven. De kater was doorheen de jaren een vaste compagnon geworden voor de klanten van de bar.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
6: Music was my first love.
5: 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.
7: This one lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: groot zits aller tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek, ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Een 52-jarige Belgische vrouw is overleden na een ongeval tijdens een canyontocht in Claro, in het zuidoostelijke Zwitserse kanton Ticino. Het slachtoffer maakte deel uit van een groep die onderweg was door de rivier de Senso, toen de vrouw ongeveer 10 meter naar beneden viel.
1: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: Vlaams Blauwe Bes La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds zon.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
4: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
7: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan €2 en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
0: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

leest de hele tijd in het kookboek. Hij vraagt heel lief, maar schatje, waarom lees je toch zoveel in het kookboek? Zij antwoordt, kan jij mij misschien vertellen hoe ik de was moet koken? Nee, zei mama geërgerd. Voor de derde keer, je krijgt geen confituur meer. Dat is goed, merkte Jantje wat gelaten op. Maar ik snap niet waarom papa altijd beweert dat je altijd van gedachten verandert, mama. Ik kan het nog steeds niet geloven dat je in het ziekenhuis ligt, begint Nick op het bezoekuur tegen Lucien. Gisteravond zag ik je nog uitbundig dansen met die mooie blonde vrouw. Ja, antwoordt Lucien, dat zag mijn vrouw ook.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bezoekers van het Leuvense stadskantoor zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van de stad Leuven en de UCLL. Zo krijgen onthaalmedewerkers een score van 9,9 op 10 en de loket-medewerkers van 9,6.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Een half jaar na de heropening van het gerenoveerde stedelijke zwembad in het Sporting Genkpark is nu ook de glijbaan in gebruik genomen. De vertraging was een gevolg van het faillissement van de vorige aannemer.
2: De grootste hit aller tijden.
3: Rock and roll is here to stay.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: Rock and roll dreams come through.
2: 104.9 FM.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
7: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubels.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
7: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Het regionale nieuws.
11: Ook de tweede verdachte van de steekpartij op 20 juli aan Portus Ganda in Gent is opgepakt. Dat meldt de federale politie. De man werd woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste over zijn verdere aanhouding. Rune Herregots, kersvers Belgisch kampioen wielrennen, mag de Lokerse feesten mee op gang trekken. De stad gaat Herregots ook in de bloemetjes zetten. De Lokerse feesten starten vrijdag. In de Gladbeekse deelgemeente Attenrode zijn naar jaarlijkse gewoonte de inwoners herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Naast de bloemenhulde werd ook een nieuw herdenkingsbord aan de kerk ingehuldigd, met het verhaal van vier inwoners van Attenrode die naar concentratiekampen werden gedeporteerd. In Menen heeft de politie onlangs de kledij in beslag genomen van jongeren die gingen zwemmen in de oude Leiearm. De politie greep opvallend in omdat jongeren het water niet wilden verlaten. Zonder kleren moeten ze wel uit het water komen.
10: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Zomerse temperaturen vandaag met zonnig weer en maximaal tot 32 en 35 graden. Vanavond en vannacht ligt het soms gedeeltelijk bewolkt weer met minimaal tussen 15 en 21 graden.
10: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De fietstocht van Noorwegen naar Griekenland, die aalste naar Lander Wantens ondernam, is niet verlopen zoals gepland. Door ziekte moest hij na 3 dagen opgeven. Lander Wantens begon vorig weekend aan de race, waarbij fietste hij elke dag tenminste 250 kilometer, rijden dus om in enkele weken tijd van Noorwegen naar Griekenland te rijden. Helaas kon hij niet starten onder de ideale omstandigheden, met buikgriep de dag voor de start al.

0: welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Op sociale media circuleerden beelden van een vechtpartij die zou hebben plaatsgevonden tijdens de Gentse feesten. Op de beelden is te zien hoe een vrouw wordt achtervolgd, tegen de grond gewerkt en vervolgens meermaals wordt geschopt door een groepje mannen aan het oud gerechtsgebouw in Gent. De politie bevestigt de beelden en gaat ze onderzoeken.
1: Dit is jouw classic station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
4: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco's.

0: 40 47 69. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njoe zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er komen soepelere medische voorwaarden om militair of reservist te worden in het Belgische leger. Die gaan al in op 1 september. Een basis van fitheid blijft vereist, maar Defensie past de criteria aan in functie van de precieze taken. Het leger wil zijn personeelsbestand verdubbelen naar zo'n 35.000 militairen en 13.000 reservisten. Maar veel kandidaten botsen op de strenge medische criteria. Minister Franke verwacht dat tot 20% meer kandidaten nu aan de opleiding kan beginnen. In Sint-Niklaas is een Palestijns meisje van 2 in levensgevaar na een val uit een raam. Dat gebeurde in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. In Voeren in Limburg heeft de politie een vermiste wandelaar kunnen terugvinden in dichtbebost natuurgebied. De man van 81 uit Lokeren was gisteravond niet teruggekeerd naar zijn vakantiewoning. Dankzij een drone met warmtecamera en speurhonden vond de politie hem terug naast een wandelpad enkele kilometers verderop. Hij had dringend medische zorgen nodig en is met een mugteam uit het bos geëvacueerd. De prijs van diesel blijft maar stijgen. Morgen komt er opnieuw bijna 4 cent per liter bij. Aan de pomp kost een liter je dan 2 euro en bijna 29 cent. Sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid, bereikt de dieselprijs zijn hoogste peil sinds maanden. In Italië is voetbalicoon Franco Baresi overleden. Hij speelde zijn hele carrière, 20 jaar lang, voor AC Milan en won met de club 3 maal Europa Cup 1, later de Champions League. Hij kwam ook 81 keer uit voor zijn land. Baresi geldt als een van de allerbeste libero's ooit. Hij stierf na een longziekte. Franco Baresi was 66. Vanmiddag wisselend bewolkt met een kleine regenkans, vooral over het westen. Maxima van 23 tot 29 graden. De hoogste waarden zijn voor de Kempen en de Ardennen.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nachtradio Nieuwsflits.
1: Na een verkeersongeval op de E40 in Aalst, waarbij twee vrachtwagens met slachtafval betrokken waren, stonden woensdag heel wat automobilisten vast in de file. Het Rode Kruis Oost-Vlaanderen kwam daarom ter plaatse om waterbedeling te voorzien aan de getroffen bestuurders.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 36-jarige bestuurder heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een ravage aangericht in de Petrus Trukkingstraat in Machelen. Nadat hij met zijn BMW op de vlucht was geslagen bij een alcoholcontrole in Vilvoorde, ramde hij 4 geparkeerde wagens en botste finaal tegen een muurtje. De man, die niet onder invloed was, maar wel andere dingen op zijn kerfstok had, raakte licht gewond.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Het zwembad naast cultuurcentrum Torkommen in Hoesselt is noodgedwongen per direct gesloten. Tijdens recente stabiliteitsonderzoeken en na de vaststelling van waterverlies kwam het verdikt vergevorderd betonrot.
1: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Ai, Schmidt.
8: Ik heet Janssens, hè?
7: Ja, maar Schmidt.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
8: Janssen.
7: Schmidt.
9: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
7: Schmidt.
9: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: Op de oprit van de E403 in Izegem is donderdagochtend een personenwagen tegen een vrachtwagen gebotst. Een minderjarige persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E403 in Izegem. Een meisje werd voor een controle overgebracht naar het AZ Delta. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.
12: Ooievaars kiezen ervoor om vlak bij hun geboorteplaats te broeden en niet ver weg te trekken. Dat blijkt uit het grote zenderonderzoek van het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist. Van de 7 gezenderde ooievaars die begonnen met broeden, zijn er 5 die dat in de buurt van het Zwin doen.
13: Sammy, de zoon van Brussels ondernemer Driss Atunanne, getuigt na het overlijden van zijn vader. Driss kwam om het leven nadat hij op tram 55 tussen beiden was gekomen toen een vrouw werd lastiggevallen. Hij wilde niet dat die vrouw pijn zou lijden, aldus Sammy. Volgens Sammy was zijn vader niet alleen een harde werker, maar ook een geliefd figuur in Brussel.
10: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Zomerse temperaturen vandaag met zonnig weer en maximaal tot 32 en 35 graden. Vanavond en vannacht ligt het soms gedeeltelijk bewolkt weer met minima tussen 15 en 21 graden.

ga op safari met mijn vrouw en mijn schoonmoeder. En op een dag hoor ik 's morgens mijn vrouw gillen. Kom, snel, er staat een leeuw bij mijn moeder, haar tent. Doe iets. Ik zeg tegen haar, wacht even. Ik wil wel eens zien hoe die leeuw zich hieruit redt. Schoonmoeder heeft besloten een test te doen. Op een mooie zomerse namiddag wandelt ze met haar schoonzoon Frank langs het kanaal. Plots slaat ze zogezegd haar voet om en valt in het kanaal. Frank twijfelt ze in geen seconde en springt haar achterna. De volgende dag staat er voor Frank zijn huis een Peugeot 205 Cabriolet. Met op het dashboard een briefje. Beste Frank, bedankt voor hetgeen je voor mij gedaan hebt. Je schoonmoeder Greta. Een week later is het de beurt aan een andere schoonzoon, Dirk. Greta slaat zogezegd haar voet om en struikelt in het water. Ook Dirk aarzelt geen seconde en redt haar van de verdrinkingsdood. De volgende dag staat ook voor Dirk zijn woning een Peugeot 205 Cabrio met een briefje waarop staat: lieve Dirk, bedankt voor hetgeen je voor me gedaan hebt. Je schoonmoeder Greta. De volgende week is haar schoonzoon Bertrand aan de beurt. Weer langs het kanaal gaan ze wandelen, voetje omslaan en in het water vallen. Nu, Bertrand, die kijkt even naar links en naar rechts. Die ziet dat er niemand in de buurt is en wandelt verder. De volgende dag staat er voor zijn garagepoort een Porsche 911 Cabrio. Ook hij vindt een briefje op het dashboard met de tekst: beste Bertrand, bedankt voor hetgeen je voor me gedaan hebt. Je schoonvader.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Festival Dranouter opent een gedenkboom op het nieuwe festivalterrein voor overleden bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het hele jaar door kunnen mensen er persoonlijke herinneringen achterlaten voor dierbaren die een bijzondere band hadden met het festival.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
7: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Segal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
8: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Segal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
8: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
10: Kira Corner
8: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
11: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
12: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
13: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
14: Het is nu 2:00.
10: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

mailtje uit van de grootschietsallers. Daar zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Amerikaanse producer Timbaland gaat viraal op TikTok vanwege een opmerkelijk optreden bij een Pools festival. Hij speelde zijn hits, maar de grote artiest die ze normaal zingen waren nergens te bekennen. Dus zette hij de nummers op en deed hij zelf weinig, wat voor veel hilariteit zorgde.

hebt je besluit dus genomen. Morgenochtend vroeg vertrek je voor altijd met de eerste trein. Ik zou daar heel koeltjes op kunnen reageren en zeggen dat alles nog steeds dik in orde is en dat ik alleen maar tot ziens tegen je hoef te zeggen, omdat je immers weer terugkomt bij mij. Je hebt je kaartje al gekocht en je koffer is gepakt. Je hebt een flauwe glimlach om je mond. Zo'n glimlach die mensen wel eens vaker hebben als ze nerveus zijn voor een naderend afscheid. Ach ja, zou je kunnen zeggen, zo gaan dingen nu eenmaal in het leven. Maar ja, jij zou dan niet weten dat ik keihard zou staan liegen als ik dat zei. Het is inmiddels ochtend. We zitten samen in een taxi op weg naar het station. We zeggen niets tegen elkaar. Als je later uit de taxi gestapt bent, zie ik je de weg oversteken. Ik zie je misschien wel voor de allerlaatste keer. En terwijl ik het gepiep van de remmen van de trein hoor en het fluitje van de conducteur, weet ik dat jij mij definitief achterlaat. Ik loop weer terug naar de taxi en ik weet dat jij mij hier niet ziet wenen. Want, weet je, eigenlijk wil ik je helemaal niet kwijt. Ik hou gewoon nog veel te veel van je en dat zal niet ophouden. Maar waarom zou ik dat ook willen? Jij hebt de beslissing genomen, niet ik. En ik zal me daar maar bij neer moeten leggen, zeker. Can't stop loving you, Phil Collins.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Levensloop Aalst heeft de eerste topstukken van haar gloednieuwe online veiling voorgesteld. De organisatie lanceert meteen twee blikvangers. Gesigneerde wielerstruitjes van de Belgische toppers Thibaut Nijs en Olivier Naassen. De volledige opbrengst van de veiling gaat integraal naar Stichting Tegen Kanker.

0: 075-20-06-57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: unieke en eigen creaties van gerechten rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Zondag stappen ruim 400 vrijwilligers mee in de 66ste oogstoet in Massamem. Geen juwelen, zonnebrillen of moderne schoenen om het zo authentiek mogelijk te maken, zegt secretaris Dirk Vagenen.
7: De gemeente Bilzen-Hoesselt vraagt haar inwoners met klem om zeker geen vuur te maken in de natuur, omdat dat brand kan veroorzaken uiteraard. Afgelopen nacht hebben jongeren vuur gestookt nabij bossen en velden in Hoesselt. Dit had grote gevolgen kunnen hebben, benadrukt burgemeester Bruno Stegen van het team burgemeester. Een alerte buurtbewoner had het brandje gemeld. De brandweer is meteen ter plaatse gegaan. Het was uiteindelijk maar een klein brandje zonder grote gevolgen, gelukkig maar.
5: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Nog maar net bekomen van de 81ste editie van de traditionele mosselkoers op het Wilvoortse Houtum, maakt zich op voor alweer een nieuw wielerfeest. Op donderdag 30 juli ontvangt wielerclub Sport voor Allen de tweede rit van de Ronde van Vlaams-Brabant. Een vijfdaagse ritwedstrijd voor belofte en elite zonder contract.
0: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: 53ste Leuvense meiboomplanting plaats op zondag 9 augustus. Door de werken aan het Leuvense stadhuis wordt de boom dit jaar niet op zijn gebruikelijke plaats geplant, maar aan de kant van de Sint-Pieterskerk, op de locatie waar in december ook de kerstboom staat. Het meiboomterras en het muziek- en feestprogramma De Grote Markt gaan wel door zoals gepland.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oost-Duinkerke.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Voor
9: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
9: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
10: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
11: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
13: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
14: Het is nu 3:00.
15: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
16: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
15: Radio Ommeland.
17: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De E17 ter hoogte van Aalbeek richting Gent werd zaterdag weer vrijgegeven voor het verkeer. We hadden meer tijd nodig dan verwacht om de brand te blussen van een vrachtwagen met stro. En om zo de E17 weer vrij te maken, al dus de brandweer. Omdat ook een deel van het wegdek hersteld moest worden, heeft het zo lang geduurd. De uitgebrande vrachtwagen met stro is helemaal verwoest.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Buurtbewoners in Oudergem zijn ongerust nadat papierfabriek VPK bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning een afwijking hoopt te krijgen op de normen bij het lozen van PFAS-houdend water, afvalwater. Hier wonen mensen en spelen kinderen. Een strenge aanpak is nodig.
1: Welkom.
2: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: De golden hits herleven.
9: Dit is Radio Ommeland.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
4: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
9: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
10: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Het regionale nieuws.
13: Tussen maandag 3 augustus en donderdag 8 oktober zijn nutswerken gepland in de Boterhoek op de grens van Eeklo en Sint-Laureins. De werken vinden plaats in de Boterhoek tussen de Sint-Laureinse Steenweg, Leemweg en Moerstraat. De werken verlopen in fases en worden uitgevoerd in opdracht van de Watergroep. In de eerste fase, die maandag start en tot 25 augustus loopt, wordt er gewerkt in de Boterhoek vanaf de Leemweg tot aan de Kaatsweg.
6: In de Kortbeekstraat in Leefdaal, Bertem, is zaterdagnamiddag een man om het leven gekomen toen hij een brand in zijn camper probeerde te blussen. Daarbij deed zich een ontploffing voor. De man overleefde de klap niet. Volgens het Leuvens Parket gaat het om een ongeval, niks wijst op kwaad opzet. De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 procesverbalen opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond het strand. Die overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag.
14: Er is een verdachte opgepakt voor de overval op Union-speler Mohamed Fousseini in Brussel afgelopen zondag. Dat meldt het parket van Brussel. De voetballer werd op klaarlichte dag uit zijn auto gesleurd door meerdere daders. Tijdens een huiszoeking in de woning van de verdachte werden verschillende gestolen voorwerpen teruggevonden, aldus nog het parket.
15: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Radio Ommeland.
17: Ommeland. Ommeland.
15: De radio voor Brugge en omstreken. Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: op afspraak.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
6: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
7: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 4 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
11: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Rijd je deze zomer door Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland of Oostenrijk, ja, dan twee keer naar je snelheidsmeter, kofferbak of handschoenkastje. Volgens mobiliteitsorganisatie VOAB zijn de controles dit jaar strenger dan ooit. Ook voor verkeersregels die nogal bijzonder lijken. Bumperkleven kan je meer dan 400 euro kosten in bepaalde landen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. Kempen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.

0: 40 47 69.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: De historische donjon van Ter Heide in Rotselaar krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaanderen trekt daarvoor €149.000 uit. Het geld gaat naar de restauratie van het dak en de torenspits van de middeleeuwse toren. Vlaams minister Ben Weitz van N-VA heeft officieel een einde gemaakt aan een deel van de bescherming van de omgeving van Fort Napoleon in Oostende. De stad vroeg dat omdat bouwpromotor Versluis op Oosteroever twee nieuwe woontorens wil bouwen. En die komen in de beschermde zone van Fort Napoleon te staan. Weitz benadrukt dat Fort Napoleon zelf, de Lange Nelle en meer dan 12 hectare duinen wel nog steeds beschermd blijven.
6: De gemeente Elsene lauwert twee studenten die vorige maand een brand opmerkten in de Troonstraat. Dankzij hun hulp konden de bewoners tijdig ontkomen. Het zijn helden, klinkt het op de website van de gemeente. Afgelopen maandagavond zijn vier personen betrokken geraakt bij een vecht- en steekpartij ter hoogte van de sporthal op Parkspoor Noord in Antwerpen. Twee daarvan liepen steekwonden op. Ook de andere twee raakten gewond. Iedereen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou alles zich mogelijk afspelen in de familiale sfeer.
5: In Opwijk heeft Groen een picknick gehouden uit protest tegen de komst van een nieuw sport- en jeugdcomplex op de Vetweide. De lokale afdeling van de partij is van plan om voortaan elke zaterdag zo'n picknick te houden.
4: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Zomerse temperaturen vandaag met zonnig weer en maximaal tot 32 en 35 graden. Vanavond en vannacht ligt het soms gedeeltelijk bewolkt weer met minimaal tussen 15 en 21 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
4: Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Na een succesvolle eerste editie organiseren Wijkgezondheidscentrum Vier Kappes en de Wijkgezondheidscentrum De Geten een Beweeg met ons mee. Tijdens de maand augustus kunnen inwoners van Tienen gratis kennis maken met verschillende beweegactiviteiten. Bewegen is een van de krachtigste vormen van preventieve gezondheidszorg, maar voor vele mensen blijft de stap groot, vertelt de gezondheidspromoot Tom Harding. Met deze gratis initiaties willen we de eerste drempel wegnemen. We laten mensen ontdekken dat bewegen leuk, haalbaar en betaalbaar kan zijn.

Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Borstkanker. Die diagnose kreeg Isabel A. einde deze maand te horen. Agenda's worden losgemaakt. Haar deelname aan zomerrit wordt geschrapt. Rust en herstel krijgen prioriteit. Voor de zangeres is het opnieuw een tegenslag na de hobbels die ze al heeft overwonnen.

Het enige dat ik wil is een beetje lol in mijn leven, hoor ik een man naast me zeggen. Hij zegt het zomaar, zonder reden. Ik ken hem niet eens, maar hij zegt dat hij William heet. Dat zal best, denk ik. Hij ziet eruit alsof hij het liefst Bill of Buddy genoemd wil worden. Zo'n type.

is het. Maar hij wil dus een beetje plezier hebben in zijn leven. Nu, volgens mij heeft hij dat nog nooit gehad, want hij ziet er heel treurig uit vandaag. We zitten trouwens samen aan het bier op een doorsnee dinsdagmiddag in een café tegenover een wasstraat. Door het raam zie ik brave huisvaders hun auto schoonwassen. Dat kan nog net in mijn lunchpauze, moeten ze gedacht hebben. Kijk ze eens poetsen met hun mooie auto's. Ze moeten opschieten, want zo meteen moeten ze weer naar het kantoor. Zij liever dan Billy en ik. Wij willen niet zo'n saai leven. Geef mij maar een lichte kater in de vroege ochtend, hoor ik Billy zeggen, terwijl hij langzaam het etiket van zijn bierflesje krabt. Snippers laat hij op de bar liggen. Dan steekt hij een lucifer aan, die hij zo lang laat branden dat de vlam zijn duim raakt. Hij blaast het vuur net te laat uit en ik hoor hem naast me vloeken. Ik begin te lachen en ondertussen zie ik een koppel de bar binnenkomen. Ze zien er allebei gevaarlijk gelukkig uit. Zelfs de barman valt het op en hij legt zijn krant er even voor opzij. Ook Billy en ik zien hoe overdreven gelukkig de twee doen. Nee, laat ons maar gewoon een beetje lol hebben, denken we allebei. Geen gedoe over de ware en zo, maar gewoon wat plezier in ons leven. Want is dat niet wat iedereen eigenlijk het liefst wil? All I Wanna Do. Dit is Sheryl Crow.

0: meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Segal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee. Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
10: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
11: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
12: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
13: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
14: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
15: Honderden migranten keren vanuit de Spaanse stad Ceuta terug naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar behoort tot Spanje en dus ook tot de Europese Unie. De voorbije 24 uur bereikten meer dan 40.000 migranten de stad, zwemmend met boten of via de grenshekken. Maar zeker 27 mensen overleefden de gevaarlijke overtocht niet. De migranten hopen via Ceuta Europa binnen te geraken en er een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse en Marokkaanse politie proberen nieuwe migranten tegen te houden. De Franse politie heeft al 308 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens hem handelden 2 op de 3 verdachten met opzet. Momenteel zitten 33 mensen in de cel. De grootste natuurbranden in Frankrijk zouden wel per ongeluk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens werken of door technische oorzaken. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan belastingen geïnd via schenkingen. In totaal brachten die bijna 700 miljoen euro op. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. En in vergelijking met 3 jaar geleden steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en kinderen en tussen partners onderling. Al maar meer jonge werknemers verlaten hun job binnen het eerste jaar. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta. Iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25 stapt binnen die termijn op of krijgt zijn ontslag. Vaak spelen verkeerde verwachtingen over de job daarbij een belangrijke rol. Vooral in kleine bedrijven komt er vroegtijdig een einde aan contracten. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 29 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 28.
14: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
14: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Vlaamsvis van omgeving Jo Broens wil vanaf juni 27 het aantal vrije zwemzones fors uitbreiden. In Hamme voelt burgemeester Lotte Peters, ook Vlaams parlementslid, zich niet aangesproken om te zwemmen in open water toe te laten in haar gemeente. Open luchtzwembad is een mooi alternatief. Waarom zou je je leven riskeren door te gaan zwemmen bijvoorbeeld in de Oude Durmen?
0: Ommeland. www.radioommeland.be

Er komt een man bij de dokter en die zegt: dokter, u moet me helpen. Ik vergeet alles dadelijk. Zegt de dokter: heeft u dat al lang? Waarop de man zegt: wat? De dokter zegt tegen de echtgenoot: uw vrouw leidt aan een stofwisselingsziekte. Nu snap ik het, roept de echtgenoot. Daarom wil ze elke week nieuwe kleren hebben. De patiënt zegt: ik heb een gespleten persoonlijkheid. De dokter antwoordt: zuster, kunt u even een tweede stoel brengen?

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De Spanjaard Duin in het West-Vlaamse Bredene werden dit jaar al 46 processen verbaal opgesteld voor seksuele overtredingen. Een beschermde natuurgebied dat vlak naast het naaktstrand ligt, trekt al jaren bezoekers aan die er de grenzen van de wet opzoeken. Omdat het probleem al jaren blijft aanslepen, wil de gemeente nu strengere maatregelen nemen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een omheining komt die het natuurgebied volledig afsluit, zegt de burgemeester Kelly Spillier, die al met het probleem werd geconfronteerd toen ze zelf nog als redder werkte.

0: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Ai. Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
7: Voor prijs, kwaliteit en service.
0: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
7: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Andalouse saus komt helemaal niet uit Spanje, maar is in de jaren 60 bedacht door Lea de Boek uit Vlaams-Brabant. Daar stichtte ze een fabriek die de populaire frietsaus tot op vandaag maakt voor frituuruitbaters in het hele land.
10: Voetbalclub KVC test nu zaterdag 1 augustus een prikkelarme tribune uit. Supporters die graag minder supportersgeluid willen, kunnen plaatsnemen in een afgesloten ruimte achter glas. Daar wordt het geluid gedempt. Het gaat voorlopig om een eenmalige test en daarna volgt dan een evaluatie. De Sint-Vincentiuskerk in Everen neemt noodgedwongen afscheid van een groot deel van zijn kerkmeubilair. Zo'n 80 gouden kerkstoelen blijken aangetast door houtworm en moeten worden verwijderd.
11: Het is tijdelijk verboden om de speelgoot in het Abdijpark in Geraardsbergen te betreden. Het water in de speelgoot komt van de vijver in het park, maar daar zit waarschijnlijk blauwalg in. Ook dieren raken het water best niet aan. De stad Geraardsbergen laat momenteel een test uitvoeren om zeker te zijn dat het wel degelijk om blauwalg gaat. In Oedelem is donderdagavond een man van 58 om het leven gekomen bij een frontale crash. Zijn zoon zat naast hem in het voertuig en raakte zwaar gewond. De baan bleef door het ongeval urenlang afgesloten. De klap was hevig en beide voertuigen werden weggeslingerd. Het parket besloot om een verkeersdeskundige aan te stellen om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen.
8: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Zomerse temperaturen vandaag met zonnig weer en maximaal tot 32 en 35 graden. Vanavond en vannacht ligt het soms gedeeltelijk bewolkt weer met minima tussen 15 en 21 graden.

0: groot zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De laatste verhuurder in Blankenbergen vindt vooralsnog geen overnemer. En ook in andere kustgemeentes lijkt het niet altijd op wieltje te gaan om een overnemer te zoeken voor go-kartverhuur. De verhuur van go-karts was ooit een fameuze Belgische traditie, maar nu dreigt het een knelpuntberoep te worden. Zelfs mijn zoon wil niet verder gaan zoals wij dat nu doen, zegt een uitbater.
1: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een alcoholcontrole door de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal is begin deze week een schipper tegen de lamp gelopen. De man die aan het roer stond van een riviercruise met 106 passagiers testte positief op alcohol. Zijn vaarbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Doe je lekker!
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!
1: De heerlijkste en lekkerste.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Je bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 39 88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
9: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6:00.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakten in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar 2 uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog, vannacht minima van 12 tot 16 graden en kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
11: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.
13: Seit 2000.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Oekraïne stuurt 17 brandweerlieden en 10 interventievoertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van de uitzonderlijke bosbranden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na overleg met zijn Oekraïnse ambtsgenoot.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woon. Accessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor 2 personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
2: De stad Sint-Truiden sluit opnieuw tijdelijk 2 dagwinkels. Dit keer omdat ze de verplichte wekelijkse sluitingsdag niet respecteren. Volgens het stadsbestuur bestaat er onduidelijkheid nu de federale regering beslist heeft om het afschaffen van die verplichte sluitingsdag uit te stellen. De nieuwe wetgeving is nog niet van kracht, dus blijven we controleren. Aldus burgemeester Ludwig van den Hoven van de Partij Vooruit. Na een verbod van bijna 10 jaar mogen bezoekers in Zoo Plankendaal in Muizen bij Mechelen opnieuw de dieren aaien in de kinderboerderij.
6: In 2017 werd dat verboden omdat kinderen de geiten te veel achterna zaten en de dieren voederden met zaken die niet goed voor hen zijn. Ze hebben nu speciale zones waarin ze zichzelf kunnen afzonderen, klinkt het. In totaal werden er dit jaar 403 festivalgangers betrapt met drugs op Tomorrowland. Er werden 32 mensen gearresteerd voor het dealen van drugs. Zij moeten in november voor de rechtbank verschijnen. Dat blijkt uit de cijfers die het parket van Antwerpen verspreid heeft.
9: Traditiegetrouw is op de Keizer Karelfeesten in Tombeek bij Overijse de trek uitbetaald. Elk gezinshoofd kreeg er €5. Een cadeautje van Keizer Karel, omdat de Tombekenaren in de 16e eeuw zijn kar uit de modder trokken.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanavond en vannacht ligt tot soms gedeeltelijk bewolkt met minimaal tussen 15 en 21 graden. Morgen begint de dag met zon en hoge wolken. In de loop van de dag zullen er zich in het binnenland stapelwolken ontwikkelen. Vooral in de provincies Luxemburg en Luik, maximaal van 23 tot 32 graden.
13: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een 52-jarige Belgische vrouw is overleden na een ongeval tijdens een canyontocht in Claro in het zuidoostelijke Zwitserse kanton Ticino. Het slachtoffer maakte deel uit van een groep die onderweg was door de rivier de Senso toen de vrouw ongeveer 10 meter naar beneden viel.

Wat is het toppunt van discriminatie? Alle plantjes water geven, behalve de Afrikaantjes. Waarom nam Noah slechts 2 exemplaren mee van elke soort? Omdat zijn ark niet verzekerd was voor het derde. Er zijn ontzettend veel restaurants waar je Chinees kunt eten. Maar het helpt niet. Er komen er zelfs nog bij. Ik zou een zelfhulpgroep voor mensen met fobie willen oprichten. Maar ik durf niet. Liefde is blind. Lingerie is...

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kasteeldomein Dursel was het decor voor een primeur. De allereerste triathlon Klein-Brabant. Met 216 deelnemers, een uniek parcours en een opvallend groot aantal lokale sporters wil de organisatie uitgroeien tot een vaste waarde op de triathlon kalender.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 30 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
3: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
8: Het is nu 7 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog. Vannacht minima van 12 tot 16 graden. En kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De stad Oostende zet deze zomer extra in op zeeveiling voor zeeveiligheid voor kinderen. Met het boek James, de geheimen van de Noordzee en een speelse placematactie in horecazaken aan de kust wil de stad jonge bezoekers bewust maken van de risico's van de Noordzee.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Op sociale media circuleerden beelden van een vechtpartij die zou hebben plaatsgevonden tijdens de Gentse feesten. Op de beelden is te zien hoe een vrouw wordt achtervolgd, tegen de grond gewerkt en vervolgens meermaals wordt geschopt door een groepje mannen aan het oud gerechtsgebouw in Gent. De politie bevestigt de beelden en gaat ze onderzoeken.
1: No commercials, more fun.
2: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
2: De grootste hits aller tijden.

0: Ken 90.
1: Radio Ommeland.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oostduin.

0: En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oosttuinkerken.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis is ruime parking. Living Home Kortrijk. Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe. De Malderen bij Onderzeel.
5: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kira Corner
6: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
10: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheijerweg 45 in Gistel.

0: love you.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Fietscafé La Reine Secret in Elchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.
1: De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

een leraar aan een leerling: ken je Frans? Ja, meneer, Frans is mijn nonkel. Nee, dat bedoel ik niet. Spreek je Frans? Ja, meneer, elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek komt. Nee, dat bedoel ik ook niet. Versta je Frans? Ja, ja, ik versta Frans. Hij spreekt ook Nederlands. Mieke schreef een brief aan oma. Ze schreef er het volgende in. Lieve oma, ik schrijf heel langzaam, omdat ik weet dat u niet snel kan lezen. Wat is de minst gesproken taal ter wereld?

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Segal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 8 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Drie geradicaliseerde jongeren die de Nederlandse politie dinsdag oppakte in een groot terrorismeonderzoek blijven in de cel. Het gaat om drie tieners, de jongste is net 16. Twee van hen waren al eerder veroordeeld voor feiten van islamistisch terrorisme. De oudste van de drie, een 19-jarige uit Eindhoven, zou ook vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag in ons land. Het staat nu vast dat de toenmalige partner van Heidi de Schepper en een vriend van hem voor assize moeten komen voor moord. De raadkamer heeft beide mannen doorverwezen. Een derde verdachte is intussen al buiten vervolging gesteld. De vrouw uit Balen in de Kempen verdween al in 2010, maar haar verdwijning bleef jarenlang onopgemerkt. Haar lichaam is nog altijd niet gevonden. De jonge Afghaan die eind mei een landgenoot neerstak in Knokke-Heist is weer vrij met een enkelband. Om onduidelijke redenen kwam het op het balkon van een appartement tot een steekpartij tussen beide mannen. De man met het mes zou zijn zwaargewonde slachtoffer daarna van het balkon hebben geduwd en vervolgens ook zelf naar beneden gesprongen zijn. Hij blijft verdacht van moord, maar mag nu toch de gevangenis verlaten. De hevige brand gisteravond in een kasteel in Oostakker bij Gent is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de branddeskundigen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. Zo ging het dak helemaal verloren. Het parket gaat de zaak verder onderzoeken. Bedoeling was in het 200 jaar oude kasteel een medisch centrum te bouwen. Het is onzeker of dat plan nog kan doorgaan. En op het strand van Mariakerke in Oostende is vanmiddag een tuimelaar, een soort dolfijn, aangespoeld. Enkele redders, geholpen door brandweer en politie, duwden het dier van zo'n 300 kilo weer de zee in, maar twee uur later spoelde het opnieuw aan. Specialisten van Sea Life besloten na onderzoek de erg verzwakte dolfijn te laten inslapen. Zacht en op de meeste plaatsen droog. Vannacht minima van 12 tot 16 graden. En kans op een mistbank in de ochtend. Daarna een warme zaterdag met maxima tot 27 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: van de Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
1: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: daalt je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel. Welkom

ouder echtpaar komt met een voorschrift voor Viagra aan bij de apotheek. En de man vraagt hoeveel de pillen kosten. Ze kosten 25 euro per stuk, meneer, antwoordt de apotheker. Dat is heel duur, zegt de man. Doe niet zo krenterig, zegt zijn vrouw. Wat is nu 50 euro per jaar? Een man vraagt aan Nadia. Ik heb hier een bak met 99 witte knikkers en 1 rode. Hoeveel procent heb je dat je de rode trekt? Nadia zegt 50% kans. Nee, zegt de man. Luister goed. Ik heb 99 witte en 1 rode. Hoeveel procent kans heb je om de rode

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Segal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 9 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
9: We moeten ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
8: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
10: For the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
8: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
7: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: ik ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
4: Queremos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
3: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
5: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
3: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
0: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Doorstuikerke.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
7: Radio Ommeland.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
6: Queremos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
5: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
7: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
5: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
4: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: Rode bes, blauwe bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met een glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroum Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een

0: 30 47 69. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.

0: collega Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 34 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zo

0: geëerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Hey, ik ben Maarten Cox en op 8 augustus zal ik te zien zijn op het prachtige podium van Staffersluis met onder andere Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls. Dus zeker de moeite om langs te komen. Het wordt een muzikaal feest, dus ik hoop dat je erbij bent. Tickets kan je bestellen via staffersluis.be.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaainfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Segal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.